0: Ja, voor mij ben ik waar ik zijn.
1: 4622
0: 4622
1: 313.
0: What's up, 20
1: minutes, bro? I haven't done any of my boss.